0: NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen in de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdig stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.

bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de muziek wordt iedere week weer samengesteld door Cor Draaier, daar bedankt hem hartelijk voor. Hij levert iedere week een bak met oude vinylplaatjes en dan zoeken we dan weer een paar leuke plaatjes vooruit. Nou, vandaag een kleine uitzondering. Een kleine, ja, verandering in het programma. Vandaag ja, een aangepaste uitzending met best wel een hoop gezellige Hollandse hits. Maar dan meer van deze tijd. Voor de verandering een keertje. Uiteraard volgende week weer gewoon oud-Hollandse muziek. Maar voor vandaag hadden we iets van... Ja, Zandvoort is vol. Gisteren hadden we het ook al... heeft u waarschijnlijk gehoord op het nieuws of zelf ervaren. Zandvoort was ja, niet bereikbaar. Niet met de trein. En via de Zandvoortse Laan kon u ook niet met de auto komen. Ja, ja, als u een stukje omrijdt. Op de Heemstede Aardehout zijn ze met het viaduct bezig. De NS en natuurlijk, of ProRail heet dat. En natuurlijk de treinen naar Zandvoort. Dat is ook niet mogelijk. Dus ja, gisteren werd er al opgeroepen. Blijf weg uit Zandvoort, want het is te vol. Kom op de fiets, kom lopend. Maar niet met de auto. Dus ja, we hadden iets van een gezellige boel in Zandvoort. Mooi weer. Gisteren hadden we echt tropische temperaturen. Vandaag ook, nou ja, niet zo warm als gisteren. Het is iets bewolkter dan gisteren. Hè? Ja, misschien dat het nog vanmiddag gaat veranderen. Maar nu een beetje, ja, niet zo warm als gisteren. Nou ja, gelukkig maar, want sommige mensen hadden het behoorlijk warm. Uur als opening, onze herkennismelodie. Dat was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje. De komende uur een hoop gezellige Nederlandstalige muziek. En als eerste wel een oude gouden klassieker. De zangeres zonder naam met Het was aan de Costa del Sol. Luister.

Ja, u hoorde muziek van Imca Marina met Eviva en Spanje. Daarvoor een wat recentere plaat. Gerard Joling met Ik hou er zo van. En daarvoor natuurlijk de zangeres zonder naam. Het was aan de Costa del Sol. Vandaag een paar Nederlandstalige nummers die nog niet zo oud zijn. En de volgende plaat is van John West. Geboren in Den Haag op 23 juni 1988. Is een Nederlandse zanger. Een jonge zanger wel te verstaan. In oktober 2007 kwam zijn eerste single Weet wat je begint. Kwam uit. In maart 2008 kwam de opvolger Verliefdheid uit, die geschreven is door Kees Tel. En de singles werden een hit in de top 100. De platenmaatschappij is sinds 2007 Jim Records. En West trad in 2012 op in de Amsterdam Arena tijdens de halftime show van de concertreeks van de Toppers. En in 2015 deed hij mee met de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen. En u hoort hem nu samen met Lange Frans, John West. En Lange Frans met Wat een heet

0: goud.
1: Deze zomer wordt picknicken visnikken. Ga voor de lekkerste visnikken-inspiratie naar johnwest.nl of meteen naar je supermarkt.

Zoals u gemerkt heeft, wat recentere muziek. Vandaag iets minder oud-Hollandstalige muziek. Uiteraard volgende week weer gewoon het oude repertoire. De liedjes van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Oftewel echte oud-Hollandstalige muziek. Maar nu, zojuist hoorde u Django Wagner en Peter Beense met Vanaf Vandaag. Daarvoor hoorde u Tom Manders met, onder de alias Doris met Motten. Twee Motten, wel te verstaan. Zijn allergrootste hit. En ja, alweer, ik geloof alweer 50 jaar oud. En dat was in 2023, bestond die plaat 50 jaar. En toen hebben ze er een nieuwe versie van gemaakt. En die hoorde u zojuist. De remix 2023 van Twee Motten. En de volgende plaat is Marco Schuitmaker. Geboren in Oude Pekela. Op 14 maart 1999. Ook een jonge jongen. Is een Nederlandse volkszanger. Hij kreeg in 2023 nationale bekendheid door zijn vertolking van het nummer Engelbewaarder. En Schuitmaker begon als kind met zingen. Dat deed hij op 8-jarige leeftijd voor het eerst mee met de talentenjacht. En als tiener meldde Schuitmaker zich aan voor de Voice Kids. Daar kwam hij door het krijgen van een baard in de keel niet door. Voorafgaand aan de uitzendingen houden voorronde heen. In de opvolgende jaren had Schuitmaker zich niet nogmaals opgegeven dat hij zijn lievelingsmuziek er niet mocht zingen. Nou ja, een gemiste kans hè, voor de Voice Kids. Want uiteindelijk heeft hij het nummer van Mieke Gijs uit 1976 opnieuw ingezongen. Het nummer gecomponeerd door Pierre Carter. Mijn Engelbewaarder. Hij heeft er zijn versie van gemaakt. Marco Schuitmaker nu op de radio met Engelbewaarder.

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kom die schat niet te laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond.
0: Op haar wipneus en de kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, daar kwamen op een dag

zijn heen gegaan. En onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond. En wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond. Wangen als...

U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Normaal gesproken reizen terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar oud-Hollandstalige muziek beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Nou, vandaag had hij ook een hele bak met platen. Maar we zijn er toch een beetje van afgeweken. Aangezien het weekend toch een bijzonder weekend is. Amsterdam, 750 jaar. De ring was helemaal gesloten. Is nog steeds gesloten. Met allemaal evenementjes. Gisteravond natuurlijk een van de leukere dingen waar dit programma voor vandaag op is gebaseerd. Namelijk Avro Tros Pleinfeest. En vandaar dat u zojuist hoort. Mart Hoogkamer, een van de vaste, samen met natuurlijk Jan Smit, een van de vaste artiesten bij de Pleinfeesten. Ik spaar geen cent. En daarvoor hoor u nog een oude gouden klassieker. Het orkest zonder naam met Wipneus en Kersenmond. En de volgende plaat is ook van Mart Hoogkamer. En Mart Hoogkamer is geboren in Leiden, voor als u dat nog niet wist, op 5 mei 1998. Een Nederlandse hele jonge zanger. Hij kreeg in 2016 nationale bekendheid door zijn deelname aan seizoen 8 van het televisieprogramma Holland's Got Talent. Daarna tekende hij een contract met Sony Music en verschenen verschillende singles, waarvan één met Willeke Alberti. En u hoort hem nu samen met Tino Martin. Nou, Tino Martin hoeven we weinig over te vertellen. Het komt regelmatig op televisie en treedt regelmatig op. Is heel vaak dronken en af en toe doet hij er ook andere dingen bij die niet horen. U hoort ze nu, Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hart.

Ja, deze artiest is geboren in Haarlem op 29 oktober 1993. Nederlandse zanger en vooral bekend door zijn hitsingle Terug in de Tijd. U kent hem misschien als u wel eens een terrasje pakt bij, we mogen geen namen noemen, maar want ja, ik ben geen klikspaner, hè, maar voor de mensen die het weten, uit Zandvoort, Yves Berends, hoor u. En de grootste hitsingle was Terug in de Tijd. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Hij begon met zingen op zijn 19e verjaardag. Na zijn studie trad hij regelmatig op in het café, waar we de naam niet van mogen noemen, want ja, ik ben geen klikspaner. En dat was allemaal in Zandvoort. En dan nam hij ook zanglessen, want ja, die zijn heel belangrijk. En in 2015 deed hij mee aan het tweede seizoen van het programma Bloed, Zweet en Tranen. En na één aflevering moest hij de wedstrijd overlaten. En in 2015 kwam ook zijn eerste single Voor Jou geheten. En in 2016 ontving Berendsen een Buma Talent Award. En dan hoor ik u al denken, ja, Bloed, Zweet en Tranen. Ook daar hebben ze allemaal niet zoveel verstand van muziek. Wel voor andere dingen, want uiteindelijk is Yves Berendsen een aardig begrip. En hij krijgt het toch maar voor elkaar om de shows uitverkocht te krijgen. Ik meen, deze maand heeft hij ook weer een show. Yves Berendsen. En u hoort hem nog een keertje. Nu samen met Emma Heester. Het Alleen met Jou. En trouwens, als we naar de tijd gaan kijken, is het weer tijd om afscheid van u te nemen. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Zometeen veel plezier met CFM

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.

De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Een goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze zomerse zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Leiden, Den Haag en Marbella. And a special welcome as well for our English-speaking listeners. Und ein herzliches Willkommen an unsere deutsche Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Urlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen, besteed ik vandaag uitgebreid aandacht aan de op 25 mei jongstleden overleden Sonny Rollins. Ook wel de saxofoon Colossus genoemd. Met zijn overlijden verliest de muziekwereld de allerlaatste gigant van de gouden jazzgeneratie die halverwege de 20e eeuw de moderne jazz vormgaf. Ik draai dan ook een groot aantal nummers van deze jazzicoon, afgewisseld met nummers van onder andere Oscar Peterson, Stacy Kent, Shelly Manne, het Scott Hamilton Quintet met Maxine Sullivan, het Dave Brubeck Quartet, Art Blakey en de Jazz Messengers, Delfayo Marsalis, Wynton Kelly, het Ray Brown Trio en nog veel meer. Dus relax, schenk nog een kop koffie in en geniet de komende twee uur van de crème de la crème van international jazz. Ik begon deze uitzending, u heeft het ongetwijfeld herkend met het nummer In a Sentimental Mood, waar Sonny Rollins begeleid werd door het Modern Jazz Quartet, bestaande uiteraard uit Mill Jackson vibrafoon, John Lewis piano, Percy Heath bass en Kenny Clark drums. Een opname op Prestige uit 1953. Het tweede nummer wat ik heb klaarstaan vanochtend is van Oscar Peterson, een opname van het album Digital at Montreux. En Oscar Peterson horen we daar begeleid door Niels Henning Ørsted Petersen op bas. Younger than Springtime.

Ja, een terecht applaus voor Oscar Peterson, maar vooral ook voor Niels Henning Ørsted Petersen. Wat een virtuoos was dat toch op de bas. De eerste vocale bijdrage van deze ochtend wordt bijgeleverd door Stacey Kent. Stacey wordt begeleid door John Pierce op piano, David Newton, Colin Oxley op gitaar, Andrew Kleindert op bas en Jeff Hamilton op drums. Een opname uit 2004 van haar CD Collection luistert u naar In the Still of the Night.

Ja, dat was Stacey Kent. Ik heb het tweede nummer van Sonny Rollins nu klaarstaan. En dat komt van het legendarische album Sonny Rollins Plus 4. Het is inderdaad legendarisch, uitgebracht in 1956 op Prestige. En het is wat de critici schrijven, een van de absolute mijlpalen binnen de hardbop. Sonny laat zich hier begeleiden door Clifford Brown op trompet, Richie Powell op piano, George Morrow op bas en Max Roach op drums. En dat is de ritme- en blazerssectie van het Clifford Brown Max Roach Quintet. Een heel bijzonder aspect van dit album was dat het werd opgenomen op 22 maart 1956. En drie maanden later, op 26 juni 1956, kwamen trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell om het leven bij een tragisch auto-ongeluk. Dit album is daardoor een van de allerlaatste studio-opnames waarop hun virtuose spel te horen is. Ik laat van dit album nog wat meer horen in deze uitzending. Maar nu gaan we luisteren naar Sonny Rollins met Count Your Blessings.

Ja, dat was Sonny Rollins met Count Your Blessings. Dan gaan we nu door met het trio van Shelly Mann, de drummer. En voor deze gelegenheid bestond het trio uit Monty Alexander piano, Ray Brown op bas en Shelly natuurlijk op drums. Voorwaar een prachtige bezetting. Het was een opname gemaakt in Hollywood, in de studio Sage and Sound op 5 juni 1981. Het album was getiteld Fingering en daarvan speel ik nu de titelsong.

Ja, en dat was de wegstervende klanken van fingering. We gaan door met een tweede vocale bijdrage en wel van Maxine Sullivan. En Maxine zingt bij het Scott Hamilton Quintet. Scott Hamilton op tenor, John Bunch op piano, Chris Flory op gitaar, Phil Flanagan op bas en Chuck Ricks op drums. Een opname uit januari 1985, gemaakt in de PSC Studio in Tokio. Luistert u naar I Got a Right to Sing the Blues.

Ja, dat was Max and Sullivan met Scott Hamilton. We gaan weer door met Sonny Rollins, die we vandaag gedenken vanwege zijn overlijden. Ik heb weer een bijzondere opname. Dit is een opname uit 1974, gemaakt at Ronnie Scott's Club in Londen. Het was eigenlijk een van de verloren gegaane opnames, maar zijn weer gevonden en in 2012 helemaal gerestaureerd. Je kan hem op YouTube vinden. En hij was bijna, nou ja, zeg maar, jaren alweer niet te horen geweest. Hij heeft een aantal keren in zijn carrière een sabbatical genomen. Dan gooit hij zich helemaal op het vervolmaken van zijn saxofoonspel en trad niet op. Maar deze film die je op YouTube kan zien legde hem vast in zijn comeback in 1972. En wat hoor je hier? Begeleiding, dat was ook wel bijzonder. Natuurlijk Sonny op tenor. Maar Rufus Harley op sopraansax en op backpipes, oftewel doedelzak. Yoshiaki Masuo op gitaar. Melbourne Robert Granshaw op elektrische bas. En David Lee op drums. Het is dus een live opname van Ronnie Scott, 17 juli 1974. Luistert u naar Elfie.

Ja, dit was dus een live opname van Sonny bij Ronnie Scott Jazz Club in Londen. Dan gaan we weer door met wat anders. En in dit geval is dat het Dave Brubeck Quartet. In de jaren 50 maakte Dave een hele serie albums getiteld Jazz Goes To, puntje, puntje, puntje, College, Junior College. En hij maakte in die jaren ook een album met alleen maar opnames van liedjes uit Disney-films. En daarom was dat album ook getiteld Dave Diggs Disney. Dave Brubeck wordt hier terzijde gestaan, uiteraard door Paul Desmond op alt sax. En verder Norman Bates op bas en Joe Morello op drums. Luistert u naar het lied van de zeven dwergen, Hi Ho!

Ja, en dat was Dave Brubeck Quartet met Hi Ho. Het liedje van de zeven dwergen die binnenkomen marcheren. We gaan snel door met een live opname at Booba's Jazz Restaurant in Fort Lauderdale in Florida. Gemaakt op 11 oktober 1980 door Art Blakey en zijn Jazz Messengers. Luistert u naar Blakey's Theme.

Ja, dat was even wat geweld van Art Blakey en zijn Jazz Messengers. En we gaan weer terug naar Sonny Rollins. Een tweede opname van dat beroemde liveconcert at Ronnie Scott's in 1974... met deze bijzondere bezetting. U hoorde op het nummer wat ik hiervoor afspeelde ook al. De solo van Rufus Harley met zijn doedelzak. We gaan weer luisteren naar een opname uit dat concert. En wel, A House is Not a Home. Het bekende nummer van Bart Bacharach, maar nu in de versie van Sonny Rollins.

Ja, en wederom applaus voor Sonny Rollins. Tijd voor weer wat vocals. In dit geval Chet Baker van zijn album Chet Baker Sings. En Chet wordt hier bijgestaan door Kenny Drew op piano, George Morrow op bas en Philly Joe Jones op drums. Luistert u naar How Long Has This Been Going On? Thank you.

Ja, dat was even een valse start. Maar dat komt helemaal weer goed. We gaan naar het laatste nummer voor de break met de nieuwsberichten. En dat is wederom Sonny Rollins. Een iconische opname aan het eind van zijn carrière, voordat hij enige jaren later via vanwege longfibrose zijn spelende carrière moest opgeven. Een opname op het Monterey Jazz Festival in 2007. Sonny was toen 77 jaar. En op het hoofdpodium speelde hij zijn eigen compositie Bee Gee. Die duurt nogal wat lang, maar ik draai tot aan de nieuwsberichten een gedeelte van die live opname. Sonny Rollins met Bee Gee.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM Jazz.

Een goedemorgen luisteraars en welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op deze nog steeds zonnige zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Zoals ik u in het eerste uur vertelde, staat deze uitzending in het teken van het overlijden van de jazzgigant Sonny Rollins afgelopen 25 mei. En ook in het tweede uur zal ik daarom het nodige aandacht besteden aan zijn werk. Maar ik begon deze uitzending met het nummer Flying Home door een van de zoveel voortreffelijke Duitse big bands, in dit geval Max Greger Big Band. Een opname op Polydor uit 2004. Dan gaan we door met een trio waarin optreden ook niet de minste Wynton Kelly op piano. Ik draai hem niet zo vaak. Ik zou dat eigenlijk meer moeten doen, want het is toch een zeer begaafde pianist. En hij wordt begeleid door een keur van begeleiders uit de jazz scene. Kenny Burrell op gitaar, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Een opname uit 1989 van het album getiteld Wynton Kelly Piano. En ik ga voor u draaien het nummer Ill Wind.

Ja, dat waren de klanken van Wynton Kelly met Ill Wind. Dan ga ik nu het eerste nummer van Sonny Rollins in dit tweede uur draaien. En dat komt weer van het album Plus 4. Voor degenen die nu pas inschakelen, kan ik vertellen wat ik in het eerste uur ook deed. Dat dit toch wel een heel gedenkwaardig album is. Het werd opgenomen op 22 maart 1956... in de studio's van Rudy van Gelder in Hackensack, New Jersey. En drie maanden later twee leden uit dit gezelschap die op dit album speelt, kwamen bij een tragisch auto-ongeluk om het leven, namelijk Clifford Brown op trompet en Ritchie Powell, de pianist. En dat maakte dit album op deze manier jammer genoeg nog extra historisch. We horen dus Sonny Rollins op tenor, zoals ik zei, de jonge Clifford Brown op trompet, Ritchie Powell op piano, George Morrow op bas en Max Roach op drums. Het nummer is getiteld Step Lightly.

En dat was Sonny Rollins met Step Lightly. Naast Niels Henning Ørsted Pedersen is natuurlijk ook Ray Brown een gekende naam bij de jazzbassisten. En hij heeft een aantal cd's uitgebracht met zijn eigen Ray Brown trio. En dat Ray Brown trio bestond dan naast Ray zelf uit Gene Harris op piano en Mickey Roker op drums. Ik heb hier een opname uit 1985 op Concord Jazz. En dat werd opgenomen live at the Blue Note Club in New York City. De cd kwam uit onder de titel The Red Hot Ray Brown Trio. En ik speel van deze cd Have You Met Miss Jones? MUZIEK

Ja, applaus voor Ray Brown met zijn trio. En dan heb ik nu weer het eerste vocale nummer klaarstaan. Na de pauze, de nieuwsberichten. En dat is een dat is de bronzen stem van Nat King Cole. Nat King Cole, zelf aan de piano en zingend, wordt begeleid door Harry Edison op trompet, John Collins op gitaar, Charlie Harris op bas en Lee Young op drums. Van het album After Midnight luisteren we naar Sweet Lorraine.

0: Ja, ik zei het al, de bronzen stem van Nat King Cole met Sweet Lorraine.
1: ZFM Jazz.
0: Ja, en dan heb ik nu klaarstaan Monty Alexander. De laatste jaren gooit hij heel veel Caribisch ritme in zijn concerten. Hij is heel actief op Facebook. Daar volg ik hem. En in de 80 inmiddels, maar aan de lopende band nog speelt hij in jazzclubs. Niet alleen in de States, maar ook in andere delen van de wereld. Maar ik ga terug in de tijd met Monty. En dit was een opname, een live opname uit het Montreux Jazz Festival op 10 juni 1976. En Monty wordt daar begeleid door John Clayton op bas, die heel veel jaren hem begeleid heeft. En Jeff Hamilton op drums. En een van de favoriete stukken die hij vaak op die live concerten speelde was The Battle Hymn of the Republic.

Ja, dat was een swingende Monty Alexander op het Montreux Jazz Festival. Wat een sfeer. En dan gaan we door weer met het tweede vocale nummer in dit tweede uur. En dat wordt zelfs het duet Mel Torme en Cleo Lane. Het komt van het album Nothing Without You. En Mel en Cleo worden begeleid door de big band onder leiding van Cleo's echtgenoot John Dankworth. Luistert u naar Girl Talk.

Mel Tormé en Cleo Lane. Dan kom ik weer terug bij Sonny Rollins. Wederom van het album Plus 4, waar ik al eerder wat van draaide. En waarom zoveel van dit album? Omdat de meeste opnames die ik van hem heb, die lopen in de 8, 9, 10, 11, 12 minuten. En voor een programma als dit is dat wat te kort. Het voordeel pardon, van dit album is dat hier wat relatief kortere nummers op staan. Zoals het volgende: Love is a many-splendored thing.

0: 7 years.
1: Ja, dat was Sonny Rollins met Love is a Many Splendored Thing. Tijd weer voor wat vocaals en wel in dit geval Tony Bennett. Tony bracht in 1992 een cd uit getiteld Perfectly Frank, waar hij allemaal nummers opzette die ook door Frank Sinatra waren vertolkt. Tony wordt hier begeleid door zijn vaste pianist Ralph Sharon, Paul Langosch op bas en Joe LaBarbera op drums. Het nummer is A Nightingale Sang in Berkeley Square. Ik heb dat ook als opname, dat vind ik eigenlijk een van de mooiste uitvoeringen van Rita Reis op haar cd The Lady Strikes Again. Maar ook de interpretatie van Tony Bennett mag er wezen. Luister die dus naar A Nightingale Sang in Berkeley Square.

Ja, Tony Bennett. Een Nightingale sang in Berkeley Square. Ik ga nu wat draaien van een van de vele getalenteerde leden van de familie Marsalis. We kennen natuurlijk allemaal Wynton, de beroemde trompetist, met zijn concerten Jazz at the Lincoln Center. Maar je hebt natuurlijk ook jongere broer Jason en andere broer Del Fayo en natuurlijk ook vader Alice. Nou, dit wat ik ga draaien komt van het album The Last Southern Gentleman, opname uit 2014, waar Del Fayo Marsalis speelt op de trombone en wordt begeleid door Alice, zijn vader, op piano, John Clayton, daar is hij weer, op bas, en Marvin Smitty-Smith op drums. Het nummer heeft een zeer mysterieuze titel wat mij betreft: The Man with the Two Left Feet.

En dat was Delfeo Marsalis met The Man With Two Left Feet. We gaan snel door met Wes Montgomery. En die gaat een compositie van Sonny Rollins spelen, Arrogant. En behalve Wes op gitaar horen we Tommy Flanagan op piano, Percy Heath op bas en Albert Heath op drums. Arrogant.

luisteraars. En zo zijn we alweer aangekomen aan het bijna einde van deze uitzending, die in het teken stond van het overlijden van Sonny Rollins. En met hem als solist ga ik dan ook het laatste nummer draaien. Dat is het nummer God Bless the Child, gecomponeerd door Billie Holiday en Arthur Herzog. Het staat op het beroemde album The Bridge, wat opgenomen werd nadat Rollins een zelf opgelegd sabbatical van 3 jaar had doorgemaakt. En tijdens die pauze oefende hij urenlang alleen op de Williamsburg Bridge in New York City om zijn geluid te perfectioneren. En dit nummer is dan ook het emotionele middelpunt van dat baanbrekende album The Bridge uit 1962. Sonny wordt begeleid door Jim Hall op gitaar en Bob Crenshaw op bas. Het was maar weer een genoegen om deze 2 uur voor u te mogen verzorgen. En ik hoop binnenkort weer uw muzikale gastheer te kunnen zijn voor een andere uitzending van ZFM Jazz. Nog een prettige zondag en we gaan eruit met Sonny Rollins, God Bless the Child.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en de confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de midden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM 106.9 FM.
1: This generation rules the nation with version.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren... omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.
1: One, two, three, four.

Big time.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet.

0: Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het

0: eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Hele goede avond. Welkom bij dit radioprogramma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Ik praat met een van de jongste museumdirecteuren van Nederland en oprichter van Mutic. En dat is gevestigd in het aloude station van Haarlem. Tussen Pron en Zes, daar kan je het allemaal vinden. En ik zal de beste man eens even aan u voorstellen. Robert van Rijn. Robert, ja. Is het eigenlijk, ben je familie van Rembrandt van Rijn?
1: Ja, nou dat is het, het grappige is dat mijn opa beweerde dat van wel.
0: Oh ja?
1: Maar ja, we hebben het eigenlijk nooit echt goed laten uitzoeken.
0: Ja.
1: Het enige dat we wel weten dat we allebei uit, of althans de familie komt uit Leiden, net als Rembrandt.
0: Mm.
1: En er zaten in mijn familie ook veel molenaars in de familie.
0: Ja.
1: En weet natuurlijk van Rembrandt dat hij een molenaarszoon was.
0: Okay.
1: Uit Leiden. Dus
0: ja.
1: Zou maar, kunnen. Maar bij mijn naam zit er een H tussen de R en de I. Maar die is er pas in de 18e eeuw bijgekomen. Dus dat was...
0: Aha.
1: In de 17e eeuw was het zonder H.
0: Dus was het eigenlijk naar de rivier de Rijn?
1: Ja, die ook.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is dus ook de vraag. Oh. Is wat we dus niet weten, dat het kan natuurlijk de rivier zijn. Maar een Rijn is ook een onderdeel van een molen.
0: Oh.
1: Ik dacht dat ook eens... dacht, nou ja, dat misschien... Ja, ik weet niet of wij luisteraars hebben die gespecialiseerd zijn in molens. Maar ik dacht dat het ook iets met een molensteen te maken had.
0: Oké.
1: In ieder geval, het is ook een andere naam voor een onderdeel van een molen. Dus daar zou het ook vandaan kunnen komen.
0: Oké.
1: Dat weet ik niet.
0: Nou, interessant.
1: Ja.
0: Maar je hebt wel nog een bepaalde connectie met Rembrandt van Rijn vanwege jullie verjaardagen.
1: Ja, we zijn toevallig op dezelfde dag jarig. Allebei op 15 juli.
0: Nou, kijk eens aan. Hoe krijg je het voor elkaar, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was gewoon bij mijn geboorte. Want we hadden thuis altijd een kalender van allemaal beroemdheden dat die jaren waren.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment was ik geboren en mijn vader keek op de kalender en die zei van krijg nou wat. Daar stond Rembrandt van Rijn. Want ja, in die tijd hadden we nog geen internet dat we dat zo even konden opzoeken.
0: Nee. Ja. En dat ze je niet Rembrandt hebben genoemd, maar Robert. Of is het misschien een afbars of een zijtakje van?
1: Nee, althans, afhankelijk wilde mijn vader mij Ernest noemen. Naar Ernest Hemingway, zijn favoriete schrijver.
0: Okay.
1: Maar mijn moeder zei van, nou, dat kunnen we beter niet doen. Want straks wordt hij nog op school gepest met Ernie.
0: Ja, krijg je
1: dus,
0: dat.
1: Dus dat is de tweede naam geworden. En mijn moeder wilde een naam hebben die in alle talen een beetje voorkomt.
0: Ja.
1: En die ook mooi met de achternaam van Rijn. Dus dat is toen Robert geworden.
0: Ja. En je hebt eigenlijk nog een connectie met Rembrandt. En dat is kunst.
1: Ja, kunst. Ja,
0: ja, want jij bent museumdirecteur van Mutic.
1: Ja.
0: Laten we het daar eens even over hebben. Mutic staat voor...
1: Ja, dat is heel leuk. Mutic is een afkorting. Of eigenlijk... om precies te zijn, is het een acroniem. En het staat voor Museum voor Toegepaste Europese Kunst. Dus wij zijn een museum voor toegepaste kunst. En toegepaste kunst is een kunstvorm waarbij kunstobjecten ook een praktische functie hebben. Dus kortom, eigenlijk gaat het over alles in het dagelijks leven dat we gebruiken. Dus dat kan van sieraden tot meubels tot reclameuitingen aan toe. Tot hele interieurs. Architectuurgebouwen is ook een vorm van toegepaste kunst. En omdat het museum breder kijkt dan Nederland, gaat het voornamelijk over Europa. Dus vandaar dat dat ook in naam komt van Europees. En natuurlijk de K van kunst.
0: Ja, natuurlijk. Ja, vanzelfsprekend. En, maar ik heb begrepen dat jij als 16-jarige jongen eigenlijk al dit al wilde.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat dan?
1: Ja, er zijn een paar dingen waardoor ik echt gegrepen ben altijd mijn hele leven. Dat zijn kunst en techniek.
0: Mm.
1: En in het leuke zin, de toegepaste kunst, dat gaat ook over industriële vormgeving. Daar komt dat heel mooi in samen, techniek en kunst.

0: met muziek gaan we terug in de tijd. We beginnen met Nat King Cole en Nathalie, When I Fall in Love. Met Robert Vereen praat ik natuurlijk ook verder en dat doe ik over zijn opleiding.
1: En je hebt er ook op gestudeerd, hè?
2: Ja.
1: Je bent kunsthistoricus geworden.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Maar je bent wel helemaal onder de, zeg maar, de schoolse ladder begonnen. Je hebt echt bij de VMBO.
2: Ja.
1: Na je lagere school waarschijnlijk ben je naar de VMBO begonnen.
2: Klopt.
1: Had je toen al dat plaatje in gedachten van kunsthistoricus?
2: Nee, dat had ik nog niet. Ik had wel, ik was heel erg in techniek geïnteresseerd. En ook in kunst. En nou ja, in tienerjaren ontdekte ik dus als het ware de toegepaste kunst. Dat echt helemaal mijn ding was. En ik vond het al zo jammer dat
1: ja,
2: ik daar
1: kan,
2: geen...
1: Kan je dat nog herinneren van hoe dat moment en dat je door iets gegrepen was?
2: Ja. Dat, het waren eigenlijk meerdere dingen. Het waren, ik vond het heel erg leuk om klokken te repareren.
1: Oh ja. Ja.
2: Echt waar lekker die techniek in voorkomt. En toen op een gegeven moment kreeg ik een keertje een hele mooie Art Nouveau klok. Dat wist ik nog niet wat dat was. te repareren. Maar ik dacht van, goh, wat een mooie kast zit eromheen. Wat zou dat zijn? En toen ben ik erover gaan lezen. En mijn moeder werkte bij een Frans staalbedrijf. En nou ja, die moest dus in het verleden natuurlijk veel naar het hoofdkantoor in Parijs. En daar werden natuurlijk ook allerlei dinertjes met zakenrelaties gegeven. En er kwamen natuurlijk ook, en er kwamen ook natuurlijk relatiegeschenken bij. En ze had ook een keer een heel mooi boek over glas uit de Art Nouveau periode gekregen. Nou, dat bladerde ik als kind door. Ik was helemaal verkocht.
1: Ja, ja.
2: En toch een keertje mee met haar naar Parijs voor het werk. En toen zijn we naar Musée des Arts Décoratifs geweest in Parijs. Dus het Franse museum voor toegepaste kunst. En ik was helemaal verkocht.
1: Oké.
2: Ik dacht van, hebben we ook zoiets in Nederland? Nee, dat hebben we niet, zei moeder. Nou, dacht ik van, ik zou later wel in het gat willen springen.
1: Het zaadje was geplant.
2: Het zaadje was geplant.
1: Ja, ja, ja. En ik hoor je, de Franse namen kom vloeiend uit je mond.
2: Ja.
1: VMBO en Frans, volgens mij gaat dat niet helemaal samen.
2: Nee, dat gaat niet samen. Het grappige is dat, dus ik weet niet of, misschien dat ze straks nog luistert. Mevrouw Boersma, mijn Frans lerares. Nee, want we hadden op die school werd niet eens Frans gegeven.
1: Nee.
2: Dus,
1: hooguit een beetje Engels, een beetje Duits.
2: Ja, exact. dat was het dan. En, maar goed, daarna, ja, ik wilde niet de beroepenkant op. Dus ik ben dus daarna de HAVO gaan doen. En dat ben ik toen hier op het Nova College hier gaan doen. Dat zat toen nog op de Planetenlaan. Dat zit nu zit op een andere plek. Maar ben ik dat daar gaan doen. En, maar daar was het zo dat, normaal gesproken was het heel vreemd, je deed als het ware de helft van de vakken in een examenjaar. En op een gegeven moment, en dan na 2 jaar had je dan het volledige diploma. Zo werkte het op die school. En op een gegeven moment was het dus zo dat eerste jaar kwam het op een of andere manier voor dat ik niet zoveel vakken had. Dus ik had nog tijd over. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik Frans erbij doen. En blijkbaar, omdat ik al het een en ander wel wat privéles had gehad, omdat ik erg geïnteresseerd was in de Franse taal, kon ik een klas overslaan. En op die manier heb ik, als het ware in 2 jaar, toen dat ik daar zat, ook vanaf nul mijn Frans eindexamen kunnen doen.
1: Ja, ja. En in hoeverre heeft de Franse taal je geholpen in de ontwikkelingen in de toegepaste kunst?
2: Heel veel, want Frankrijk heeft natuurlijk heel veel voortgebracht.
1: Ja?
2: Ja. Okay. Ja, dus het heeft in alle vlakken heeft het geholpen. Veel literatuur is ook in het Frans.
1: Okay.
2: Ook als je kunsthistorisch onderzoek wil doen, is ook vaak in het Frans. Dus dat heeft me enorm geholpen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ook in de zoektocht naar de kunstwerken moest ik vaak ook in het Franse taalgebied zijn. Ja. Dus enige communicatie was wel handig.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Want ja, het blijft, als je inderdaad kunst gaat verzamelen, dat is gewoon uiteindelijk gewoon puur zaken doen. Hè?
2: Ja.
1: Ja, en dat is wel makkelijk als je vloeiend de taal spreekt.
2: Vloeiend, dat is het dus weer niet. Maar als je jezelf kan redden, dat is wel heel fijn.
1: En dat ze begrijpen dat jij de taal spreekt en kan verstaan.
2: Dat vinden ze vaak wel leuk als een Nederlander zijn best doet.

0: Sinatra met Here's That Rainy Day. Nog even over de opleiding kunsthistoricus en het beginnen van een museum.
1: En uiteindelijk ben je dus naar de universiteit gegaan, want ja, daar word je alleen maar kunsthistoricus.
2: Ja.
1: Heeft het je erg geholpen eigenlijk om voor dit doel een museum voor toegepast kunst?
2: Zeker, want het was natuurlijk heel erg, het was heel erg leerzaam op het gebied van hoe doe je onderzoek.
1: Ja.
2: Hoe doe je dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze? Dus daarvoor was het heel leerzaam. Ja, en verder eigenlijk al het andere wat bij het museum komt kijken, dat heb ik zelf moeten uitvinden.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou, dat lijkt me dan wel een hele uitdaging.
2: Dat was een hele uitdaging.
1: Want waar begin je dan?
2: Nou ja, het eerste moet je zorgen dat je zult toch een soort basiscollectie moeten hebben. Dat je ergens kunstwerken vandaan haalt. Dat kan vanuit jezelf zijn, dat kan vanuit vanuit andere particuliere verzamelaars zijn. Dat hoeft niet per se, maar het is wel handig als je als een museum wil beginnen, iets hebt om op voort te kunnen.
1: Ja.
2: Dat is de reden. Althans, ja, ik had gelukkig al, omdat ik dit al heel lang wilde, had ik al best wel verzameling aangelegd. En ik had wel een neus voor bijzondere kunstverwerken. Dus ik wist op die manier wel op te sporen voor niet al te veel geld.
1: Ja, ja.
2: En op die manier is het eigenlijk ontstaan. Dat heb ik in mijn studententijd een stichting opgericht. Want dat is de, alle professionele musea zijn in die rechtsvorm gegoten. Dat was ook heel apart vak op is. Dus ik heb ook best wel veel in allerlei juridische dingen moeten verdiepen.
1: Ja, ja.
2: En,
1: dat lijkt me toch wel iets van dat je denkt, dat je daar eigenlijk niet mee bezig wil houden.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, er zijn heel veel dingen waar ik me eigenlijk niet mee bezig moet houden. Maar dat is zo is het leven. Je kunt niet dus alleen maar leuke dingen bezighouden. En wat ik wilde, die baan die bestond, bestaat gewoon niet in Nederland.
1: Ja, die heb je
2: dus
1: zelf
2: ik heb mezelf
1: gecreëerd.
2: Al moeten creëren.
1: Ja, inderdaad.
2: Precies.
1: Ja.
2: Dus,
1: En was er op een gegeven moment een omslagpunt dat je dacht van nu heb ik zoveel spullen. Ja, dat moet ik ergens gaan tentoonstellen, want ik kan het eigenlijk niet meer kwijt. Of hoe ging dat
2: altijd,
1: bij jou?
2: Het is altijd met het doel om dat tentoon te gaan stellen, is het geweest.
1: Dat was ook bij de aankoop van het
2: eerste
1: kunst.
2: Stuk.
1: Ja. Vanaf het eerste stuk al.
2: Ja.
1: Okay. En wat was dat eerste stuk?
2: Nou, dat is de vaas van Dome Nancy. Albertine zal hem straks wel even op de foto zetten, denk ik.
1: Ja.
2: Het eerste stuk waar het brommergeld aan opgegaan is.
1: Oké, het brommergeld. Ja, hoe oud was je toen?
2: 16.
1: 16?
2: Ja.
1: En op je 16e kocht je allereerste stuk. En hoe oud ben je nu?
2: Ik ben nu 30.
1: 30, kan je nagaan. Dat is in 14 jaar tijd. Je mag er zeker trots op zijn, Rob.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ja, dat klopt helemaal. En ik praat met Robert Verijn van het Museum voor Europese Kunst, Toegepaste Kunst, om precies te zijn, wat gevestigd is op het Haarlemstation. Wat vond Robert van zijn studie kunsthistoricus?
2: Ik vond het leuk, maar ja, het is niet zo dat je alle onderdelen of alle periodes van je studie leuk vindt. Maar ja, dan moet je je gewoon doorheen zetten.
1: Ja, ik beproef eruit dat je een beetje je tijd hebt uitgezeten daar. Of gaat dat te ver?
2: Dat gaat een beetje te ver. Maar ja, ik heb ook al de flink moeten blokken en boeken moeten lezen over onderwerpen die mij minder interesseren. Mm. Maar ja, dat heb je altijd.
1: Ja, ja. En kon je dit eigenlijk, je uiteindelijke doel, kon je dat er wel bij naast hebben, naast je studie?
2: Ja, dat kon, maar het was wel hard werken, dus ik had veel vrije tijd.
1: Want die onderwerpen, je haalde ze overal en ergens vandaan. Hoe ging dat?
2: Nou, je ging gewoon naar rommelmarkt of marktplaatsen. Natuurlijk zo'n student OV waarmee je gratis deel Nederland kon rijden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ik heb ook wel eens wat colleges gemist omdat ik op pad was.
1: Hmm. Oh ja. Zo'n student was je ook.
2: Ja, zo'n student was ik. Ja, nee, dat klopt. Maar goed, daardoor hebben we nu wel dit mooie museum. Dus,
1: precies. Ja, ja. Ja. En die rommelmarkt, hè? Nou is het hoogzomer, treinen naar Zandvoort zitten overvol. Bijna 30 graden buiten. Maar goed, ik kwam hier met de bus naartoe. Ja. En dan over de Dreef van Haarlem. Daar staat nu een enorme rommelmarkt. Die staat er al jaren.
2: Ja.
1: In hoeverre is dit of was dat voor jou zeg maar een dat je daar iets kon halen? Of is
2: die markt, daar wisten de mensen ook al vaak wel wat ze hadden. Maar het kwam wel eens voor. Er zijn wel een paar dingetjes hier die ook daar vandaan komen.
1: Ja. En kan je een pareltje noemen die je gescoord hebt in die 14 jaar?
2: Dat is
1: waarvan je zegt van nou mensen, je moet echt naar het museum komen, want dit heb ik staan. Dat heeft bijna niemand, of helemaal niemand.
2: Zo zijn er wel meerdere dingen. God, even een goede vraag. Nou, we hebben een heel mooi kamerscherm. Die kunstenaar zal niet zoveel zeggen, Léon Covey. Maar dat was een schilder die actief was in Zuid-Frankrijk. En op een gegeven moment was er een mecenas die vroeg aan hem of hij ook in plaats van schilderijen ook de interieurs met een aantal meubels voor zijn nieuwe villa wilde ontwerpen. En dat is gebeurd. Dat is ook een museum geworden, Château Laurent. En dat kamerscherm is uit dat interieur. En dat is op andere reden bij iemand in Brussel terechtgekomen. En die deed het van de hand, want die vond het niks. Die vond het lelijk ding. En dat heb ik toen kunnen aankopen. En dat staat nu weer in het museum.
1: Weet je getipt daarover?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Ik kwam toevallig op een pad.
1: Nou, kijk eens. Ja. En is het toegepaste kunst eigenlijk zo gegaan? Dat het toevallig op je pad kwam?
2: Toevallig, omdat het natuurlijk... Omdat we natuurlijk hier een museum hebben. En we zijn natuurlijk voornamelijk geïnteresseerd in de tijdspannen van de eind 19e en de 20e eeuw. Dus dan is waar je naar kijkt als museum, is dan ook heel breed.
1: Hmm.
2: Dus dan komt er bijna altijd wel iets als je goed zoekt op je pad.
1: Ja.
2: Dus niet iets specifieks.

0: Yeah.
1: Ella Fitzgerald's met Basin Street Blues. Is Robert van Rijn met zijn 30 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland?
2: Nou ja, ik heb het niet helemaal uitgezocht. Ik hoor sowieso in ieder geval wel tot de jongste 5. Het kan nog zijn dat er nog iemand van 2 jonger zit of zo. Okay. Bij het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Maar er is nog niemand die op mijn leeftijd vanuit het niets met zonder geld van, nou ja, sowieso niet, met ook helemaal geen geld, middelen, niks. Niets een museum heeft opgezet.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is en nog nooit eerder voortgekomen.
1: Oké. Okay. En dan nog op een unieke locatie.
2: Dat ook.
1: Station Haarlem.
2: Ja, precies. Unieke plek.
1: Ja. Wachtkamer 2.
2: Ja, wachtkamer 2.
1: Of tweede wachtkamer. Nee, hoe zeg je dat eigenlijk?
2: Ja, het is de oude wachtkamer voor de tweede klas.
1: Ja, klasse 2. Ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je hier terechtgekomen?
2: Nou, ik zocht al 5 jaar naar een locatie. En telkens liep het stuk. We waren ook heel erg, met de gemeente Eindhoven bezig. Want het museum voor toegepaste kunst, vormgeving en design, dat past natuurlijk ook heel goed bij Eindhoven. Dit is de ontwerpstad van Nederland. Maar dat is toch op meerdere redenen is dat stuk gelopen. En toen moest ik op zoek naar iets nieuws. En toen zag ik dat dit mooie gebouw leeg stond en er geen interesse voor was.
1: Dus toen je woont hier in de buurt en je kwam nog wel eens op een station en je denkt, oh, staat er nog steeds leeg?
2: Ja.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, ja en dan moet je naar de NS.
2: Ja, toen ben ik dus gaan praten met de makelaar. En die zei van, nou ja, je bent de eerste die hier komt met een concreet plan. Ik zeg, stel het op papier, hoe je het voortje ziet. Wat je verwacht te gaan verdienen met het museum. En wat het gaat kosten om het te realiseren. En dan sturen wij dat op naar NS. En als ze interesse hebben, dan nemen ze contact met je op.
1: Ja. En toen ging op een dag de telefoon.
2: En 2 weken kreeg ik een belletje van, ja, wil je op het hoofdkantoor komen in Utrecht?
1: Oeps. In het trefpunt. Ik ken het trefpunt vanwege mijn dochter, die werkt daar.
2: Ja.
1: Een gebouw van 18 etages hoog.
2: Ja.
1: Hoe hoog moest je om...
2: Volgens mij is de 11e verdieping of zo.
1: Oké. Dan zit je wel, meneer Koolmees zit op de 18e, de president-directeur. Maar jij zat er toch nog een paar verdiepingjes onder. Dat is leuk.
2: Ja.
1: En ging dat soepel, dat verhaal met die NS?
2: Nee. Ze wilden gewoon kijken wie erachter zit. En ze vonden het heel erg leuk. Maar ze had natuurlijk wel twijfels over de haalbaarheid. Plus dat er ook nog heel veel wat andere zaken hier gedaan moesten worden. Want dit mooie station was ontzettend afgeleverd. Het was echt in slechte staat. Dus het moest ook helemaal gerenoveerd worden. En dat kostte een bom duiten. Ja. En daar moest de hoofddirectie wel toestemming voor geven.
1: Ja, dat is logisch. Want het ging eigenlijk over de miljoen heen, hè, die restauratiekosten.
2: Ja, het ging over de miljoen heen.
1: Ja.
2: En toen zeiden ze van, wij gaan dat voor elkaar weer te krijgen. En jij gaat ondertussen tijd proberen om de fondsen en subsidies los te krijgen. Om het te kunnen gaan realiseren.
1: Ja. En was dat lastig, moeilijk, ingewikkeld?
2: Ja, heel lastig. Ja.
1: Maar het is je gelukt.
2: Het is gelukt, wonder boven wonder.
1: Wat was het toverwoord daarin?
2: Ja, tanden in vastzetten en niet loslaten. En heel goed subsidie aanvragen, bestuderen. En kijken of je een link kon vinden met hun doelen van het fonds, de overheidsinstantie, wat zij wilden. Dat vertalen naar jouw project. En heel goed motiveren waarom dit er moet komen. Waarom is het een gemis voor de maatschappij als dit er niet is?
1: Ja. En,
2: dat is, de Europese Unie was, die subsidie was het allermoeilijkste. Daar heb ik al 2 maanden over gedaan.
1: Ja, dat geloof ik graag. Want als er één bureaucratisch bedrijf is, dan zijn zij het wel.
2: Ja, precies. Dus dan zit je over een aanvraag over de 100 pagina's heen.
1: Zo.
2: Die ook nog in het Engels geschreven moest worden. Dus dat was even echt een uitdaging.

0: terug naar wachtkamer 2 van station Haarlem en de NS. Uiteindelijk is het ervan gekomen. De NS is gaan verbouwen. En wat hebben ze allemaal gedaan aan deze wachtkamer?
1: Aan deze ruimte, we hebben dus nieuwe riolering, nieuwe elektra. De kroonluchters die zijn gerestaureerd. Op nieuwe bedrading hebben ze. De vloer is er helemaal uit geweest.
0: Zo.
1: Weer ingegaan. En de ontbrekende delen zijn bijgemaakt.
0: De eikenhouten vloer is het, hè?
1: Ja, het is een visgraatvloer. Hij, ja. Hij is niet origineel, hij is uit 1950, maar hij is wel erg mooi.
0: Ja.
1: En het houtwerk is gedaan, de deuren zijn eruit geweest. Het houtwerk is hersteld. Hier en daar zijn ook nog wat schilderingen hersteld. We hebben natuurlijk nieuwe alarminstallaties, gescheiden meters.
0: Dat soort
1: zaken.
0: Ja.
1: En paletten weer werkend gemaakt.
0: Ja, dat is ook wel fijn, ja.
1: Ja, dat is ook wel fijn.
0: Ja. Je had het over schilderingen. Ik kijk even omhoog en ik zie inderdaad wat schilderingen aan de wand van vogels of zo, pauwen.
1: Ja, een zwaluw.
0: Ja. Boven de toog, waar vroeger de toog stond.
1: Ja.
0: Want het was eigenlijk een soort van restauratiewachtkamer.
1: Ja, dat was het. Ja.
0: Ja. En dat houtwerk, dat staat er ook allemaal nog, hè?
1: Ja, het enige wat is, vroeger hebben hier tussen, waar je binnenkomt, nog schuifdeuren gezeten.
0: Oké. Okay.
1: Die foto kan ik ook wel, als je wil, even toesturen.
0: Dus hij was eigenlijk wat kleiner nog, die wachtkamer?
1: Er was een soort horecagedeelte en wachtkamer. En daar zaten nog twee schuifdeuren tussen waar mensen doorheen konden lopen.
0: Ja.
1: Dit was waar we nu zitten, was het horecagedeelte. En dat andere gedeelte aan de andere kant van de ingangen, dat was echt... ik weet eigenlijk niet waarom die schuifdeur erin zat. Want we hebben aan de achterkant hebben we ook zo'n groot buffet staan.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ja, dus daar moet ook horeca geweest zijn.
0: Was dat niet voor de derde klas?
1: Nee, want dat is nu de stationshuiskamer geworden. Okay. Dat is de oude derde klas.
0: Ja.
1: Dus er waren gewoon...
0: Twee, misschien daar.
1: Maar ja, die zijn na de Tweede Wereldoorlog hebben ze die eruit gehaald. Dat is het enige wat er niet meer in zit. En de kroonluchten zijn niet origineel.
0: Ja. Want je hebt je uiteindelijk toch ook als kunsthistoricus helemaal verdiept in, zeg maar, de architectuur van station Haarlem.
1: Ja, zeker. Maar ik heb ook nog meerdere interesses dan kunst. Dus ik hou ook enorm van spoorwegen.
0: Oh ja?
1: En van stoomlocomotieven.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik weet daar ook wat van.
0: Oh, leuk. Ja. Nou, dat is leuk. Maar met jouw permissie, laten we het even over de architectuur hebben.
1: Over de architectuur hebben, ja.
0: Want welke architect heeft dit uiteindelijk gemaakt?
1: Dat hebben er meerdere gedaan. Althans, de meeste die mensen waarschijnlijk wel, of dan zeker de politie hebben, zelfs zullen kennen. Dat is, en de meest bekende is natuurlijk Dirk Margadant. Dirk Margadant had de Polytechnische School in Delft gedaan. Was beïnvloed door een docent die daar werkte. Die ook, ik ben even zijn naam kwijt, die heeft ook station Delft ontworpen. En aanvankelijk is hij in dienst gekomen voor de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. En ontwierp stations en andere kantoorgebouwen.
0: Over welke periode hebben we het dan?
1: Dan hebben we het over vanaf 1870 ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, en zijn bekendste, of althans, werk is wel Hollands Spoor. Dat is nog echt in neo-renaissance stijl. Maar hij heeft ook van allerlei stations. Bijvoorbeeld Maartensdijk heeft hij ontworpen. En de stations die hier van de lijn nog over zijn. Van de lijn Haarlem-Alkmaar.
0: Oh ja, Zandpoort.
1: Zandpoort, Bloemendaal. En ook allemaal van Zandvoort is ook van hem.
0: Zandvoort ook.
1: Ook van hem.
0: Zie je dat ook echt aan de buitenkant? Dat je denkt van dat is een stationnetje van deze man.
1: Van Dirk Margadant. Ja, dat kan je wel... Dat kan je wel kijken. Nou, van Hollands Spoor zie je het minder goed, want dat is nog in neo-renaissance stijl gebouwd. En Haarlem, dat is eigenlijk het enige grote station dat we hebben dat een combinatie is van Art Nouveau en Britse arts en crafts.
0: Mm.
1: Maar goed, dat was dus Dirk Margadant. Daarnaast heeft ook nog een architect, meneer Werker, hier aangewerkt. En die heeft de stoomkappen. De perronkappen ontworpen.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat was een hele andere nieuwe ontwikkeling natuurlijk. Hè?
1: Ja, staal. En dat moest natuurlijk zo hoog zijn voor de stoom van de locomotieven.
0: Ja.
1: En
0: stond je de hele dag in de mist.
1: Ja, precies. Daarom hebben ze ook wachtkamers gemaakt.
0: Oh ja.
1: Want zodat mensen rustig konden wakken. Want zeker de rijke mannen, die liepen vroeger in witte pakken rond.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Eén keer met de trein, die was zwart.
1: Ja. Of Gijs. Of, ja. Ja, ja, ja. Dus ja, nee, die moest ja, schoon kunnen wachten.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ja, daardoor zijn dus ook die bronkappen zo hoog. Maar hebben ze toch nog, ondanks dat, wachtkamers gemaakt waar mensen konden zitten.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Met Robert van Rijn had ik het net over de architectuur van Station Haarlem en de wachtkamers. En daar weet hij nog het een en het ander over te vertellen.
2: Haarlem had er zelfs 5.
3: 5?
2: Ja, het enige station met 5.
3: Dat meen je niet.
2: Ja.
3: Voor wie waren de rest dan?
2: We hebben dus natuurlijk die hiernaast waar je nog steeds kan wachten. Ja. Die is helaas in de jaren 70 wit geschilderd. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil nog steeds dat ProRail een keertje onderzoek gaat doen wat er nou onder die verf zit. Er moet waarschijnlijk iets wat je hier ook kan zien nog daaronder zitten.
3: Hebben we het over wachtkamer eerste klasse?
2: Dat is de eerste klas, ja. Waar je nu nog kan wachten. Helaas hebben ze daar later een bank in het midden gezet. Maar oorspronkelijk zaten er ook nog schuifdeuren in. Mm. Want er was ook nog een gedeelte voor alleen reizende vrouwen.
3: Oh ja.
2: Die konden daar wachten. Dan heb je de tweede klas, waar nu het museum in zit. En dan heb je natuurlijk nog de derde klas, waar nu de stationshuiskamer in zit. En dan hebben we nog hier een gebouwtje aan de andere kant van de trap, richting de Amsterdamse kant, om maar zo te zeggen. Richting de oostkant. En dat was, één gedeelte was de lampisterie. En daar werden de olielampen voor de stoomlocomotieven gevuld.
3: Okay.
2: Want je hebt hiernaast aan de kopse kant van dit gebouw heb je een kleine diorama. Dat is door mijn vriend Friso Boy ontworpen van Pocket Railway Museum. En hij heeft daar een heel model van het station gemaakt van Haarlem. Met een 3D-printer. Zoals het er in de jaren 20 heeft uitgezien. Met ook nog echt met allemaal stoomlocomotieven van toen.
3: Oh, wat gaaf.
2: Heel gaaf. En daarin hebben we ook voor de leuk nog zo'n lamp neergezet. Die van zo'n stoomlocomotief afkomt.
3: Ja, ja, ja.
2: Die dus oorspronkelijk hier in dat ruimte daar werden bijgevuld. En nieuwe lonten kregen. En daarnaast heb je ook nog in datzelfde gebouw in de wachtkamer zitten voor de krankzinnigen, om het zo te zeggen. Dat waren dus patiënten die naar Meerenberg moesten in Zandpoort-Zuid.
3: Ja, ja.
2: Daarom heeft het station Zandpoort-Zuid ook zo'n grote wachtkamer.
3: Ja, ja. En wat vroeger of later het provinciaal ziekenhuis van Zandpoort werd. Ja,
2: ja, deed er zelfs nog een spoorlijntje vanaf Zandpoort-Zuid naar dat naar het ziekenhuis gelopen.
3: Ja, ja, ja. Ja. En nou, dan hebben we nog één wachtkamer te goed. Wachtkamer 5.
2: Ja, dat was dus. We hebben dus een eerste klas hadden we. Alleen reizende vrouwen.
3: Oh ja.
2: Tweede klas.
3: Die tel je ook mee.
2: Derde klas. En nog voor krankzinnigen.
3: Ja, ja,
2: dus 5.
3: Ja, ja, ja, geweldig. Niet te geloven.
2: Niet te geloven, hè?
3: Ja, die klassen, dat vind ik altijd zo'n dingetje. Want voor wie was bijvoorbeeld, was dat echt voor Jan met de pet, zal ik maar zeggen. Dat was voor, die moest in klasse 3.
2: Die moest in derde klas, ja.
3: Hoe wisten die mensen dat zelf eigenlijk? Of was dat wel duidelijk?
2: Dat was wel duidelijk. En anders weet je, bij wijze van spreken ook gewoon aan je oor getrokken naar het goede. Dat was echt een enorme hiërarchie bij de spoorwegen. Okay. Ja.
3: Maar klasse 2 lijkt me, dat is dan denk ik voor de middenklasse.
2: Het grappige is eigenlijk, ze hebben het in 56 afgeschaft, de derde klas. En eigenlijk is het toen als het ware het is zo dat de eerste klas van toen, die is gewoon helemaal afgeschaft. De echt hele luxueuze. En de tweede klas is de eerste klas geworden. En de derde klas is de tweede klas geworden.
3: Oké.
2: Ja.
3: Maar wie zat er dan heel vroeger in die tweede klas?
2: Mensen die nu in de eerste klas zouden zitten.
3: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Dus Jan met de pet zat in de derde klas. Maar die ruimte is ook mooi, hoor.
3: Ja. God, ja, die klasses allemaal. Ja,
2: dus het klinkt om triest van te worden.
3: Nou, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, het lijkt India wel, hè. We hebben ook allemaal kastes en dat is nog erger eigenlijk.
2: Of het zo extreem toen de tijd hier was, dat weet ik niet. Maar het doet er wel aan denken. Maar ja, dit hele station is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Want vroeger was het zo dat het kostte echt niks om iemand een hele dag aan één tegeltje te laten werken.
3: Nee.
2: Nou ja, er zijn mensen van, waarom maken ze dat nu niet meer zo mooi, dit en dat? Ik zeg, dat is natuurlijk omdat we nu gewoon arbeidsrechten hebben. En dat is maar goed ook. Dat we dat, want dat moeten we hebben. Maar in deze tijd was dat nog heel beperkt toen dit gebouwd werd. Dus Ja, er is ook heel veel uitbuiting bij plaatsgekomen. Ja, ja. En daardoor het enige wat de kosten bepaalde was het materiaal.
3: Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja.
2: Eigenlijk wel. Ja. Dus dat waren de kosten en de arbeid niet. En daarom is er dit soort stations als dit gebouwd kunnen worden. Maar al destijds heeft het toen al in 1906, althans zijn er, even kijken, 2 jaar mee bezig geweest. In 1908 was het klaar. Dan heeft het al 1,5 miljoen gulden gekost.
3: Ja. Dat was wel een heel fors bedrag.
2: Dat was een enorm bedrag voor die tijd. Dat zou je misschien heden ten dagen moeten vergelijken met 1,5 miljard.
3: Ja, ja, ja. Zo. Ja, ja, echt waar? Zo.
2: Ja, even kijken. Volgens mij een middenstander. Die verdiende volgens mij toen iets van 20 gulden in de week.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus nou, zeg maar misschien iets minder nog. Iets van 80 gulden in de maand. Nou, zouden we dat nu moeten omrekenen naar 5000 euro? Ja, nou. Naar heden ten dagen, standaarden. Dus ja, dat was 1,5 miljoen toe.
3: Ja, precies. Dat moest,
2: dat moest wel een...
3: Want ja, ik zit achter jou zit ik even naar die toog te kijken. Ja. En dat zit ook allemaal echt houtsnijwerk zit daarin. Hè? Ja. En dat is natuurlijk bijzonder arbeidsintensief.
2: Ja, precies. Dit station, althans, dat is dus, daar kom ik dus ook nog op de derde architect. De interieurs van de wachtkamers zijn niet door Dirk Margadant ontworpen. Maar door Jacques van der Bos. Hmm. En Jacques van der Bos was de compagnon, was ook architect en interieurontwerper. En het was de compagnon van Berlage. Ze hadden samen ontwerpbureau het Binnenhuis. En hij heeft de opdracht gekregen van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij om de interieur van deze wachtkamers te ontwerpen. Ja. Dus hij heeft ook die kast heeft hij ook ontworpen.
3: Ja, ja, ja.
2: En de schilderingen.
3: Oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, alle lof voor meneer Berlage.
2: Jacques van der Bos. Hè?
3: Jacques van der Bos. Oh ja, Jacques van der Bos, sorry.
2: Ja, dat vond ik wel heel leuk. Onlangs heb ik zijn kleinkinderen hier over de
3: vloer gehad.
2: Dat vond ik heel leuk.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Ze zijn nu in de 90, ver in de 80. En,
3: kleinkinderen.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, ik vond het heel leuk om die hier te ontvangen.
3: En,
2: ja.
3: Hoe kijken ze dan naar het werk van hun opa?
2: Ja, vol bewondering.
3: Trots.
2: Vol trots en bewondering.
3: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: En ze vinden het heel erg leuk dat ik dit initiatief hier met dit gebouw ben gestart. Want dat doet ook eer aan hun grootvader.
3: Ja.
2: Dus dat er ook gewoon los van Jacques van der Bos was natuurlijk... ontwierp alles. Serviezen, meubels. Oh. Hij deed veel meer dan alleen gebouwen.
3: Ja, ja.
2: Dus en we hebben hier ook gewoon andere meubels of andere werk van hem staan. Dus voor hun was dat heel leuk om dat weer terug te zien hier.

Frank Sinatra met Everybody Loves Somebody. Volgens mij was dat wel een hitje destijds. Dit was het eerste uur met Robert van Rijn van het Mutec Museum, mutec.nl. En straks gaan we natuurlijk verder praten en fijne muziek uit de jaren 1930 tot en met 1950. Tot aan het nieuws wat instrumentale muziek uit die tijd. Graag tot straks.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale...

0: finales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

Gesprek met, waar ik straks weer verder ga met Robert van Rijn. We luisteren naar Ella Fitzgerald en ik denk samen met Louis Armstrong. Een beetje meezingen, een beetje op de trompet. Moonlight in Vermont. Nou, we gaan weer nog even naar een stukje muziek luisteren en dan gaan we verder met ons gesprek over het Mutec Museum. Het museum voor toegepaste kunst, Europese toegepaste kunst.

0: Mooi nummer van Frank Sinatra, Young at Heart. In het Museum voor Europese Toegepaste Kunst praat ik verder met Robert Warijn.
1: En daaruit wil ik toch even met je terug naar die toegepaste kunst. Want ja, ik zie daar hier kandelaar staan, een spiegel, een klokje. Waarom is men dat eigenlijk gaan doen? Ik bedoel, een klok is een klok, een vaas is een vaas. Maar waarom is men zeg maar dat met tierenlantijntjes gaan omgeven?
2: Ja, dat is, hoe zou je dat zeggen?
1: Was dat verveling of bracht dat gewoon geld op?
2: Het was, dat is hetzelfde is waarom zijn mensen zaken gaan decoreren. Ik bedoel, oorspronkelijk werden natuurlijk gewoon potjes gebakken, om maar zeggen. En er waren er gewoon god. En op een gegeven moment zijn er toch een soort holbewoners bedacht van, ja, we gaan het wat leuker maken. We gaan er mooie dieren op schilderen. Of we gaan leuke dieren in dat potje krassen. In de klei krassen waarvan we dat potje of die schaal bakken. En daaruit is dat in feite ontstaan.
1: Dus je zegt eigenlijk,
2: misschien om het leven wat meer sjeu te geven. Ik weet niet, maar ik bedoel, het is al zo oud als de moderne mens.
1: Precies, dat wou ik net zeggen. Oud. Dus het is eigenlijk vanuit...
2: Toegepaste kunst bestaat dus eigenlijk al, om maar even te zeggen, in de tijd van de jagers en de boeren. Ja. Al voor de Grieken en Romeinen.
1: Ja.
2: Nou ja, de Inca's waren er al daarvoor. Dus dat is eigenlijk een beetje zo oud als de moderne mens is.
1: Dus duizenden jaren oud.
2: Duizenden jaren oud, ja.
1: Ja,
2: dat is echt duizenden jaren oud. Alleen, ja, we kunnen hier natuurlijk niet de afgelopen 10.000 jaar behandelen. Dus daarvoor is het de ruimte ook te klein voor.
1: Je
2: dus
1: houdt het begrijpelijk.
2: Ik begrijp het om te beginnen bij de moderne tijd. En de moderne tijd begint zo bij 1850, 1870.
1: Ja.
2: De industrialisatie. Ja, en dat is ook echt ook de tijd uit waar dit station
1: uit
2: dateert. Of althans,
1: iets dus later, dat sluit eigenlijk heel mooi op elkaar aan.
2: Ja, het is een heel mooi huwelijk.
1: Dan had je het ook over dat je stoomtreinen leuk vindt.
2: Ja.
1: Nou komt er heel af en toe wel eens een stoomtrein door dit station heen.
2: Zeker.
1: En dat is voor onze vrienden van de Stoomstichting in Nederland met name.
2: SSN.
1: En, maar hoe komt dat, die passie voor stoomtreinen? Is dat de romantiek die je met zich brengt?
2: Het is romantiek, het is techniek. Ik vind het prachtig dat, om heel cru te zeggen, dat heet water zo'n groot gevaarten in beweging kan krijgen. Onder ook een enorme snelheid, plus nog een enorme trein erachter.
1: Ja.
2: Van, ik denk dat die locomotief van de SSN, nou, ik zou denk ik wel iets, wat zou die wegen? Nou, misschien wel 200.000 kilo.
1: 200 ton?
2: Ja,
1: ja,
2: denk het wel. Zoiets denk ik. Ik weet wel, de 37 uit het Spoorwegmuseum, die is wat kleiner.
1: Ja.
2: Dat is, de kennis onder ons zullen hem wel kennen, de laatste stoomlocomotief van Nederland. Die weegt 119.000 ton, maar dat is een 2C-locomotief. En natuurlijk die hier van de SSN gaat, dat is een Pacific locomotief, dus met de asindeling 2C1. Zoals we dat dan noemen.
1: Heb je het dan over de 23023?
2: De 01075 is het volgens mij. Dus ik denk dat die is groter. Is natuurlijk groter en zwaarder dan de 37, dan de NS3737. Dus ik denk dat die wel met tender erbij, wel, zeker als hij gevuld is met kolen en water, dat die wel richting de 200.000 ton gaat aangewicht.

0: Voor de muziek had Robert het over 200.000 ton. Dat zo zou zwaar een locomotief wegen, maar dat gaat natuurlijk niet. Hij bedoelde natuurlijk 200 ton. En de zwaarste stoomlocomotief, las ik op internet, was 350 ton. Goed, we gaan gezellig even doorpraten met Robert over de stoomlocomotieven.
1: Ja, ik vind die 23023, dat vind ik zo leuk, die getallen. Omdat wij ook hier in 023 gebied zitten.
2: Ja, 023 gebied zitten.
1: Dus dat is dan wel... Dat heeft een bepaalde connectie voor mijn gevoel. Dat en dat vind ik eigenlijk zo leuk eraan.
2: Ja, ik ook.
1: Ja.
2: Maar, als ik het over stoomlocomotief heb, dan vind ik de Nederlandse stoomlocomotief, helaas zijn er niet zoveel meer van. Maar die vind ik wel mooier om te zien dan die Duitse.
1: Oké.
2: Ja.
1: Ja. En maak je er zelf wel eens reizen mee? Want je kan tegenwoordig bij alle soorten clubs, ook van de club van Martijn Langhaar, stoomgenootschap uit Den Bosch, die organiseren reizen. Doe je dat wel eens?
2: Ja, zeker. Bijvoorbeeld ga ik wel naar het Bello Festival. Ik ben ook met mijn vader een keertje met Jaap naartoe gegaan. Dat blokkendoos rijtuig.
1: Oh ja.
2: Uit 1924. En ja, zeker. Of ik ga naar het buitenland.
1: Ja.
2: Naar België heb je een aantal hele mooie museumlijnen.
1: Oh ja, okay.
2: Door de Ardennen heen. Heel mooi. En
1: Duitsland?
2: Ook. En ik zou zelf ook nog een keertje naar Engeland willen. Om wat stoomlocomotieven daarmee te reizen. Ja, zeker. En ja, onze grootste wens van mijn vriend Friso en ik is... Dat is ook weer een heel groot project. Maar ja.
1: Nou, verklap maar. We zijn reuze nieuwsgierig.
2: We zijn heel nieuwsgierig wat wij... het is wel een 10-jaren plan. Maar in Engeland hebben ze, omdat een stoomlocomotief niet meer bestond, hebben ze gewoon eentje vanuit niets helemaal nagebouwd.
1: Oh?
2: Ja, Tornado heet die locomotief. En we in Nederland hadden er in 1952 nog 1500.
1: Ja.
2: Uiteindelijk zijn er maar 10 van bij musea terechtgekomen. De rest is allemaal de schoothoop ingegaan. En er is een heel mooi locomotieftype. Die heet de NS1700. Die hebben 60 jaar op de Nederlandse sporen gereden. Er waren er nog veel meer van als dan van de 3700, zoals de NS3737. Er waren er 135 van en er is er geen één van over.
1: Hoe is mogelijk?
2: Ja, dus dat is onze wens.
1: Die zou je nog maar na willen maken?
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja, en het leuke is, we verkopen hier in de museumwinkel, als enige in Nederland, hebben we hele mooie modellen op schaal van spoor 1. Dus dat is de schaal van 1 op 32. Van de 3737, de laatste stoomlocomotief van Nederland.
1: Ja, ja.
2: En ons plan is dus om de winst die we daarop maken te doneren aan de stichting. Die dan als die voldoende gelden heeft, met zo'n project aan de slag zou kunnen willen gaan.
1: Nou, Robert, je haalt je dan wel wat op je nek.
2: Ja, daarom. Dus daarom heb ik het ook over 10 jaar. Dus
1: ja.
2: Laten we niet eens zeggen.
1: Je bent nog jong, hè? Dat scheelt.
2: Ja, daarom. Je hebt nog jong, ambitieus. Je weet, wordt het helemaal niks. Ja, dat kan.
1: Ja.
2: Maar ik bedoel, dat is echt wel, voor zo'n project is echt wel 3 miljoen nodig.
1: Ja, zeker. Ja. Want weet je dat er toevallig zijn er bouwtekeningen?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja.
1: Daar begint het allemaal mee natuurlijk.
2: Zeker. En er is het Spoorwegmuseum nog een heel erg gelijkende locomotief bewaard gebleven.
1: Oké. Dus, ja.
2: Waar ook,
1: Het principe van een stoommachine is natuurlijk al overal hetzelfde. Dus, het is alleen, het gaat denk ik een beetje om de details. Hè? Dat is,
2: ja, zeker.
1: En hoe alles gemonteerd is, denk ik. De wielen, de ketel en dat
2: zeker.
1: Soort dingen.
2: En er is een bedrijf in Duitsland dat ook wel eens eerder een nieuwe stoomlocomotief heeft gebouwd.
1: Okay.
2: En ons plan in de toekomst, als dat lukt met die financiën, om daarmee te gaan praten, om niet met een paar enthousiastelingen staal te gaan gieten in een of andere loods. Dat gaat niet worden.
1: Dat is echt vakwerk natuurlijk.
2: Ja.
1: Want als ik altijd lees hoeveel waar stoomlocomotieven aan moeten voldoen, gekeurd worden, afgekeurd worden. Dan vinden ze hier een scheurtje, daar een lekje.
2: Ja, dus in een wiel of iets. Dan mag je niet het spoor op.
1: Precies.
2: Ja, ontzettend veel.
1: Ja, want stel dat het nou gebeurt en dan heb je een locomotief. Wat wil je er, dan wil je ermee gaan rijden natuurlijk.
2: Ons plan is, als het om zover komt, is om met een van de Nederlandse museumspoorlijnen te gaan praten. En om daar over te doen. Want er is geen... behalve Roer en Bedenblik is en Museum Buurtspoorweg is er geen maatschappij die een Nederlandse stoomlocomotief heeft.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Waar ik in deze aflevering praat met Robert van Rijn van het Museum voor Europese Toegepaste Kunst, afgekort MUTEK, wat gevestigd is op het station van Haarlem. En ik praat verder met Robert over de treinen.
2: Is het alleen stoomlocomotieven wat je hart begeert? Of,
3: nee, nog veel meer hoor.
2: Maar hondenkoppen en blauwe engels en
3: Die vind ik ook wel leuk. Maar ik heb meer met een stoomlocomotief.
2: Dus dat is gewoon.
3: Maar ik bedoel, ik vind het wel leuk om daar te kijken. En ik vind het hartstikke leuk dat er nog een paar van zijn en dat ze nog kunnen rijden.
2: Ja, ja,
3: evenals zeker. De blokkendoos uittuigen. En ik hoop dat zoiets hetzelfde mee zou gebeuren met de koploper als die uit dienst gaat.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
2: Ja. Terug naar het museum, want daar zijn we hier tenslotte voor.
3: Ja, tenslotte, want we gaan natuurlijk ook in de toekomst nieuwe tentoonstellingen.
2: Ja, maar ik ga even terug naar de opening.
3: Ja.
2: Want je bent eigenlijk maar relatief kort open.
3: Kort open, ja.
2: Even uit mijn hoofd, november 2025.
3: Ja, klopt. Dus er moet nog veel in de publiciteit worden gedaan.
2: Ja, dat snap ik. Wie had je als prominente Nederlander, toch?
3: Ja, Maarten Verossen.
2: Ja.
3: Waarom? Ja, die ook enorm fan is van stoomlocomotieven en stoommachines. Ja.
2: Okay,
3: en ook van dit station.
2: Okay.
3: En ook van kunst. Dus, en ik van hem.
2: Maar
3: dus,
2: hoe wist je dat dan allemaal van hem?
3: Nou ja, hij heeft gewoon een podcast waar hij dat in noemt. Dus, en natuurlijk in de programma's die hij met zijn broer en zus maakt. Er kwam ook wat een en ander naar voren. En
2: jij volgt hem al jarenlang blijkbaar.
3: Ja, eigenlijk wel ja.
2: En... en jij hebt Maarten benaderd op een of andere manier. En dat is succesvol geweest.
3: Hij gaf een theatervoorstelling. Ben ik toen naartoe geweest. En toen dacht ik van... ik ga kijken of ik hem ergens achteraf kan aanschieten.
2: Mm.
3: En dat is gelukt.
2: Oké. Okay. Theatervoorstelling? Dat viel wat te lachen?
3: Ja, het was heel leuk.
2: Oké.
3: Okay. Ja, nee hoor. Echt als hij weer eens in het land is. Ik zou echt een keertje toe gaan. Het is echt leuk hoor.
2: Ja, af en toe zie ik ook wel eens wat van hem. En dan, ik vind het ook wel een grappig manneke.
3: Ja, gelukkig was hij toen redelijk in de buurt. Ik bedoel... ik ben ook nog niet zo'n enorme Maarten-fan dat ik helemaal naar Goes gegaan zou
2: zijn. Nee, dat snap ik. Ja.
3: Sorry Maarten, als je luistert. Maar toen ben ik hem... en toen zei ik van, ik ben hiermee bezig. Dit museum, zou je dat willen openen? Hmm. Zeiden, is goed. Leuk.
2: Oké.
3: Hier heb je mijn contactgegevens en neem me contact op als het zover is.
2: Oké. Dankjewel, Maarten.
3: Ik vond het echt leuk. En dan was hij helemaal toegekomen. Want hij vindt autorijden is een beetje moeilijk. Dus hij is in mijn taxi gegaan op eigen kosten. Hij heeft helemaal niets heen gebracht. En het leuke is, zijn zoon en dochter waren ook even meegekomen. Die wonen hier in Haarlem.
2: Okay.
3: En als dank heb ik Maarten een stoommachientje gegeven.

0: muziek van Tommy en Jimmy Dorsey. En er zat ook nog een mevrouw mee te zingen. En het ging over Green Eyes. Nog even over de opening van MuTek in november 2025.
1: En hoe is dat toen gegaan, die opening? Want ja, dan moet je publiciteit. Je hebt wel de nodige publiciteit gehad. Want je hebt natuurlijk een uniek product.
2: Ja, ja.
1: En hoe is de maanden daarna? Toen ging de winter in.
2: Nou ja, dat is wel bezoek gehad. Maar ja, er zijn ook nog een aantal andere dingen in mijn leven gebeurd.
1: Ja.
2: Ik ben het afgelopen half jaar 4 mensen verloren.
1: Zo.
2: Waarvan er heel erg aangegrepen een vriend zelfmoord heeft gepleegd. Dus ik heb er gewoon geen energie voor gehad. Dus nee, ik ga nu weer verder.
1: Ja.
2: Ik heb heel weinig gedaan.
1: Ja. Nou, dat snap ik heel goed. Dat zijn natuurlijk aangrijpende dingen in een mensenleven. En daar moet je wel even pas op de plaats maken.
2: Ja.
1: Anders kan je echt niet verder.
2: Nee.
1: En je draagt natuurlijk ook grote verantwoordelijkheid naar... Ook naar de vrijwilligers hier natuurlijk.
2: Naar de vrijwilligers hier, naar NS en naar iedereen.
1: Precies. Ja. Maar goed, laten we het gezellig houden.
2: Ja.
1: En wat zijn je plannen met het museum?
2: Nou, de plan is, we hebben nu een overzicht tentoonstelling van ongeveer toegepaste kunst van eind 19e eeuw tot begin 2000. En daarin proberen we, trachten we alle ontwerpers, architecten die belangrijk zijn geweest, een object te hebben. Dus we hebben hier in alle stijlen die zijn voorgekomen, zoals Art Nouveau, Jugendstil, Nieuwe Kunst, Wiener Werkstätte, Amsterdamse School, Art Deco en de moderne designstijlen. En we hebben werk van Calais, Lalique tot zelfs Picasso aan toe.
1: Zo.
2: Dus ja, er staan echt... Ja, ik ben zelf bij bescheiden, maar er staan hier echt, de kunst die hier staat, die kan je normaal gesproken alleen zien in de internationale musea als in Parijs, Wenen, New York, Londen.
1: Nou,
2: ik had net iemand, het grappige was net een mevrouw hierover. Ja, het komt hier van alles over de vloer op dit station, dat verbaast me altijd over, want ik zie Haarlem als een best wel een leuke provinciestad.
1: Ja.
2: Maar dan kom je gewoon, ik had laatst een van de voorzitter van UNESCO hier over de vloer die het station toevallig aan het bekijken was.
1: Nou,
2: die ontdekte dit ook. Vanochtend iemand van het Victoria en Albert Museum in Londen. Mijn grote voorbeeld. Toegepast kunstmuseum in Engeland over de vloer. En nou, die heb ik even een stapeltje flyers meegegeven. Ja, gaat ze daar even in Londen neerleggen.
1: Maar is het zo dat zeg maar de historie station Haarlem, oud station, en het museum elkaar daarin versterken?
2: Zeker, zeker. Ja.
1: Ja, wat leuk zeg.
2: Ja.
1: Dus, en dat brengt natuurlijk ook weer... Het station brengt al een bepaald publiek met zich mee. En die worden verrast door MuTek.
2: Ja, precies. Wat hier zit. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb, zijn nu denk ik ongeveer zo'n iets van 2000 mensen geweest. En daarvan zijn er maar 3 geweest die het niks vonden. Maar dat kan.
1: Ja.
2: Je kan nooit iets creëren wat iedereen mooi vindt. Nee. Dat kan gewoon niet.
1: Ja, dat ligt ook altijd aan de verwachtingen die men heeft als men naar binnen loopt.
2: Ja, men heeft ook verwacht dat het hier, alleen over spoorwegen gaat. Er zijn
1: ook
2: wat verwijzingen. Precies, Utrecht. Want inderdaad, dat is gewoon het summum. En daar zou MuTek nooit overheen kunnen.
1: Nee,
2: maar
1: moet je ook niet willen. Hè?
2: Nee, moet ook niet willen. Nee. Maar het is leuk is dat spoorwegen en kunst gaan wel heel mooi samen.
1: Oh, ja?
2: Dus daarom gaan we in juli een tentoonstelling maken over spoorwegaffiches van de afgelopen 100 jaar.
1: Oké, spoorwegadviesjes.
2: Ja, waarvoor hele
1: mooie. Maar waarom werden die voor gebruikt? Ja, voor reclame
2: voor
1: te maken?
2: Voor reclame.
1: Ja. Maar daar werd dus wel aandacht aan geschonken, blijkbaar.
2: Ja, zeker. Want het was natuurlijk heel belangrijk om natuurlijk een aantrekkelijk... Het was zeker ook in de begintijd zo... de spoorwegen kwamen natuurlijk... De bloei van de spoorwegen kwam zo eind 19e eeuw opzetten... En het punt was dat ook fotografie was toen nog niet zo goed.
1: Nee.
2: Het was wel mooi zwart-wit veld, dus dat kon je wel inkleuren. Maar ja, dat werd toch niet zo heel erg mooi. Dus het moest heel erg veel meer hebben van de grafische uiting. En er moest gewoon een aantrekkelijk plaatje komen dat mensen getrokken waren om het te lezen. En wat de aanbieding was en waar het naartoe was. Dus en dat heeft tot hele mooie creaties geleden. En we gaan hier... we hebben hier dan spoorwegaffiches uit heel Europa, maar ook van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. We hebben er zelfs eentje, Benno, met het strand van Zandvoort erop.
1: Nou ja.
2: Die heeft hier in 1914 vroeger gehangen op dit station Haarlem en komt nu na meer dan 100 jaar weer terug.

0: Tweemaal achter elkaar. Liedjes van Frank Sinatra. Maar nu terug naar het museum van Robert van Rijn en de nieuwe tentoonstelling die vanaf juli 2026 gaat komen over adviesjes, oftewel posters van de spoorwegen. En we praten er even op door.
1: Ja. Heb je die uit een bepaalde collectie gevonden of zo?
2: Ja, dat zal ik ook even zeggen. We hebben een aantal zijn er van Mutex zelf en een aantal zijn er in bruiklijn van Arjen den Boer van Retours. Arjen is ook kunsthistoricus en heeft ook enorm interesse in spoorwegen en heeft echt een sublieme collectie spoorwegaffiches.
0: Okay.
2: En daarnaast is ook nog Udo Boersma van Sabbe Auctions. Die vindt dit ook een ontzettend leuk project en wil me ook graag verder helpen. Hij heeft ook een hele mooie collectie affiches. En hij heeft het museum ontzettend geholpen, gesponsord, door ze allemaal gratis professioneel in te lijsten.
0: Zo, nou ja, dus, dat mag wel genoemd worden.
2: Dat mag wel even genoemd worden.
0: Ja, dat vind ik wel, ja. En als we kijken, Mutex, waar zou je willen staan over 15, 20 jaar?
2: Ik hoop dat we dan een leuk museum hebben met interessante wisselexposities dat veel mensen blij maakt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Is het bijvoorbeeld, wat wij nog niet genoemd hebben, maar het Mutex Museum, we hebben gezegd, ja, het zit op station Haarlem.
2: Ja.
0: Maar waar precies op station Haarlem? Want het is een beetje groot.
2: Dat is een beetje groot. Dat is, het is inderdaad voor mensen wat lastiger te vinden. Want het zit dus binnen de poortjes.
0: Ja.
2: Het grappige is ook...
0: Is dat een probleem? Is dat een...
2: Ja en nee. Het is voor mensen om hier te komen is eventjes een handeling. Aan de andere kant... We hebben ook veel voorbijgangers die dit gewoon een keertje zien. Die denken dan toch, die hebben dan vaak geen tijd, maar dan toch een keertje van nou, ik moet toch als welke tijd hebben een keertje gewoon kijken wat het gewoon is. En zijn dan bijna altijd enthousiast over hetgeen wat ze hier te zien hebben. Maar het voordeel is wel dus dat vroeger had je een OV-kaart nodig om zo'n poortje te openen. Het kan tegenwoordig gewoon met je bankpas.
0: Ja.
2: En hier in het museum is het waarschijnlijk het enige museum met een in- en uitcheckpaal. Dus je kan hier uitchecken. Ja. En dan
0: kost het toch niks?
2: Dan kost het niks, is het gratis. Ja. En dan kan je...
0: Ja, het inchecken en uitchecken is gratis.
2: Gratis. Je moet wel voor het museum natuurlijk maar ook dat kost de wereld niet. En dan kan je inderdaad het museum bekijken. Verder kan je nog het hele wacht, mocht je willen, op het station hier rondhangen, alles bekijken. En als je dan denkt van ik heb het nou wel gezien. Dan komen we even terug en dan check ik wie we in en de poortjes eruit.
0: Ja, klaar.
2: En klaar.
0: Ja.
2: En dat kan tegenwoordig ook met een bankkaart.
0: Ja, precies. Ja. Ja, zo ben ik ook binnengekomen.

0: Tony. Ja, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Tommy Dorsey en Tony Martin. Met The Last Time I Saw Paris. En we gaan naar het laatste gesprek luisteren met Robert van Rijn. En we beginnen natuurlijk, we hebben het over geld.
1: Wat kost het om binnen te komen?
2: Dat is 7,5 euro.
1: 7,5 euro?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is geen geld, nee.
2: Nee, dan krijgen mensen bijna 600 objecten te zien van, ja, van echt van hele goede kwaliteit.
1: Ja.
2: Van meubels, affiches, serviezen, sieraden. Kortom, ook heel bijzonder vormgegeven apparaten. Ja. Alles wat we eigenlijk in het dagelijks leven gebruiken.
1: En wanneer ben je open?
2: Van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5.
1: Oké. Okay. We praten in mei 2026.
2: Ja.
1: Het jaar van de vrijwilliger.
2: Ja.
1: En op jouw website staat dat je ook nog vrijwilligers kan gebruiken.
2: Ja, klopt.
1: Wat moet je daar iets specifieks nog voor gedaan hebben, gestudeerd hebben?
2: Nee. Waar ik heel blij mee ben, is dat... Het is wel handig, omdat we best wel wat toeristen hier hebben, als mensen een beetje Engels kunnen.
1: Ja.
2: Gewoon het leuk vinden of wat met de, misschien is het leuk als mensen wat affectie hebben met de collectie of met het station of de spoorwegen.
1: Ja, kan allemaal.
2: Dat kan allemaal.
1: Ja.
2: En met iemand die 3 uurtjes in de week zou willen helpen.
1: Dan ben
2: ik al heel blij.
1: Ja.
2: En dat mag op alle vlakken zijn. Dat mag inderdaad ticketverkoop zijn. Maar het mag ook helpen met restauraties of fotografie of grafische ontwerpen of met de museumregistratie.
1: Heel breed.
2: Heel breed, wat degene leuk vindt.
1: Nou ja, als je je talen op wil halen en over de landgrenzen wil praten, dan ben je natuurlijk wel goed af. Want wordt
2: als mensen met de Frans willen oefenen, dan kan dat ook.
1: Maar er komen best wel veel buitenlandse mensen langs, hè?
2: Ja, dat had ik niet gedacht.
1: Nee? Was dat dus een verrassing voor je?
2: Ja.
1: En wat is het meeste Engels wat je dan spreekt?
2: Het meeste is Engels en Duits.
1: Ja.
2: Maar ook Frans. En ja, er komen ook wel Spanjaarden, maar ik kan geen Spaans.
1: Nee. Spaans is weer iets anders, ja.
2: Ja.
1: Wat leuk. Waar kunnen de mensen zich aanmelden om die denken van... nou ja, ik wil wel eens bij die Robert van Rijn in zijn clubje...
2: Nou, gewoon via de website mutechmuseum.nl en dan een e-mailtje sturen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
2: Bedankt, Benno. Het was heel gezellig.
1: Ja.

Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. En zij zongen het liedje A Froggy Day in London Town. We gaan afsluiten zo met Vera Lynn met We'll Meet Again. En dat gaan we zeker doen met dit programma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Je kan het allemaal nog naluisteren op ingesprekmet.info. Daar vind je dit programma als podcast terug.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Hetje en Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Hetje en Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.